0: Hallo, wij zijn Sky Architect en
1: je luistert naar Progcore
0: Radio. Het enige echte
2: Progcore Radio. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.

0: untold stories never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Hallo en welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman en ik ga muziek draaien die misschien wat buiten de top 40 valt. Nou, zou ik wel helemaal zelfs, maar soms dan doen we een klein beetje top 40 werk. We worden de Ziekers al uit 1967 met Someday, One Day. In prachtig mooi stereo overigens. En ook dat was een plaat die misschien niet top 40 heeft verstaan, maar wel een, nou, we noemen het popmuziek. Jawel, de volgende plaat is ook eentje die overigens over popmuziek gaat. Daarover straks meer. We gaan muziek draaien van de goede keuze van Caroline. Kings and Queens aflevering, wat is het bij deze keer? 28 geloof ik alweer. En we gaan een herdenking doen van een fameuze zangeres met een fantastische, rauwe, vijlstem. Met het over Sash Jordan. Muziek nu van Harriet uit oktober 2026 is dit. Take Me Home, Country Roads.

Harriet en Take Me Home, Country Roads. Ik heb al heel vaak gecoverd, maar ja goed, zoals Harriet het doet, blijft het ook altijd net alsof je de Carpenters hoort. En nou, het blijft gewoon mooi. Muziek van Bon Kitty in augustus 2026, Living on a Purr.

Bond Kitty en Living on a Prayer. Ik vind het een leuke plaat. Uit 2026 was dat. Muziek uit 1968. En deze plaat, onthoud het even. Je kunt hem inzenden voor de goede de keuzes voor de top 2000 bijvoorbeeld. En dan is dit een hele heerlijke plaat om eens te horen, denk ik. François Hardy en Comment to Dear. Adieu.

Een bijzondere en lange versie van Comment Dier Adieu worden Françoise Hardy. 1968 was dat. We verloren een geweldige zangeres uit Canada in 2026. In oktober verloren wij Sash Jordan. Een dame met een ongelofelijke stem. Bijzondere stem, een raspstem als het ware. Enfin, je gaat er zometeen, je gaat er in ieder geval in de uur Volker Weef regelmatig horen. Maar luister naar Sash Jordan en Stranger Than Paradise.

Sas Jordan, Montreal, Canada. Hoorde haar met Stranger Than Paradise. Daarmee openden ze de eerste Kings and Queens platen in dit uur van Folky Wave. En dat is nummer 2 uit 1979. Het is Peter Tosh. And you gotta walk, don't look.

Waar was het de 50 loop die hij gedaan heeft? You gotta walk, don't look back. Want dat was veel langer dan het origineel natuurlijk ooit was. Maar dat mag niet de pret niet drukken. Hij was natuurlijk heel fijn. We gaan luisteren naar een redelijk korte plaat van Sass Jordan. Uit 2022 van de cd Bitches Blues. We gaan luisteren naar You Gotta Move. En ja, helaas zet slechts 63.

0: Blues van Suss Jordan, You Gotta Move, in 2022. En The Bitches Blues was de cd die je hoorde. Van de cd Buiten Gaats van Jos de Roor uit 2010, geef ik jou De Morgen.
1: Langzaam daalt het zonlicht weer over je schouder. Door beslagen ramen lijkt de zon veel ouder. Je haar hangt langs je kussen en je slaapt nog. Ik denk dat ik je nu ga wekken, want we gedroegen ons als gekken. Voorwaar, ik geef je de morgen, ik geef je de dag. Door een oud gordijn komt zonlicht binnenstromen. Ver achter je open ogen zij nog dromen. Je droomt van al het moois dat nog gaat komen. Ik denk dat ik je nu ga wekken, want we gedroegen ons als gekken. Voorwaar, ik geef je de morgen, ik geef je de dag. Niet ver achter de vensterbank neuriet de aarde. Een lied dat als het Christuskind zich openbaarde. Je luistert naar dit lied voor fijn besnaarden. Ik denk dat ik je nu ga wekken, want we gedroegen ons als gekken. Voorwaar, ik geef je de morgen, ik geef je de dag. Als een ventilatorblad knipperen jouw ogen. Zonlicht straalt door je gezichtsvermogen. Ik denk dat je nu klaar bent, ja we mogen. Ik denk dat ik je nu ga wekken, want we gedroegen ons als gekken. Voorwaar, ik geef je de morgen, ik geef je de dag. Voorwaar, ik geef je de morgen, ik geef je de dag.
0: Ja, of dat zaterdag ook nog zo zal zijn, weet ik niet. Maar in ieder geval, Jos de Roy zei, ik geef je de morgen in 2010 van zijn cd Buiten Gaats. En ik vind dit een hele mooie plaat, want hij is heerlijk folk. Oh, lekker. Muziek van De Goede Keus van Carlien is next. Hij heeft weer twee fantastische mooie keuzes. Nou, zet er wel meer. Maar in ieder geval twee draaien in dit uur. We gaan dromen over Californië.

California Dreaming hoorden wij van de mamas en de papas. En het was een behoorlijke lange versie. En de geleden toppen nog, want er zijn verschillende jaartallen gegeven aan deze plaat. Van 64, 65, 66 en 68. Maar goed, de Billboard Hot 100 was daar heel duidelijk in. Het was 1964. In ieder geval in States. En toen had ik op een gegeven moment mijn hele hand al klaarstaan. En toen had ik de plaat die ik nu zou moeten draaien, had ik dus weer weggehaald. Nou, gaan we nu weer veranderen in de Daydream Believer. Want het themaatje lijkt een klein beetje in deze goede keuze van Caroline. Het gaat over dromen. Dit is de Daydream Believer van de Monkees.

De Monkees en uit 1967 waren wij de Daydream Believer. Tot zover de goede keus van Carlien, maar de koningin haakt erop in met een plaat van Jos de Roy uit 2012. Te veel martelaren is de cd. Gaat over een droom, een bijzondere droom die hij had vannacht. En wij kennen hem ook van Simon & Garfunkel. Vannacht had ik de vreemde droom.

Jos de Rooij, Te veel martelaar en Hedy Cd. En vannacht had ik een vreemde droom. Bij Sam en Garfunkel heette dan Last Night I Had The Strangest Dream. Muziek van Justin Young samen met Colby Kayette. En we gaan luisteren naar een plaat 2013 van hun. Dit is Puzzle Pieces.

Justin Young met Colby Kayat tezamen in Puzzle Pieces in 2013. Goeie keus van de koninginnen. Deze ook trouwens van Kari Ruslatten uit Scandinavië. As Evening Falls.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Hoi hoi en welkom bij Folky Way, waar wij folk en rock afwisselen met elkaar. Maar dankzij het aantal thema's wat we de laatste maanden in dit programma zitten, kom je niet altijd aan de folk toe. Alhoewel, dit was Australische folk, hè. De Seagulls was folk in Australië en we hoorden Georgie Girl uit 1967. En nog meer folk komt eraan in de vorm van muziek van Omnia uit Nederland, maar ze wonen tegenwoordig in Slovenië. Samen met Gwendolyn Snowden, die was op bezoek gegaan bij ze, deden ze samen The Light. Geniet van mooie Nederlandse folk. Mooie Nederlandse folkartiesten. Omnia.

Omnia met Gwendolyn Snowdon en we hoorden Delight van deze groep, deze combinatie die we zojuist hoorden. Muziek van Alicia Tjans, CD in 2026 uit. We gaan luisteren naar Children.

Alicia Chelmst and Children. In, van 2017 kwam deze plaat. Ik denk niet dat deze op de nieuwe cd staat, maar het zou kunnen. Maar in ieder geval een mooi voorbode van wat er gaat komen. Muziek van Min Riva. Want Min Riva is namelijk begin oktober jarig. En dat vieren we natuurlijk elk jaar vieren we dat met deze Let Me Out.

uiteraard feliciteren we Min Riva met die verjaardag, heugelijke dag. En natuurlijk ook moeder Menana, die ook ontzettend blij is dat ze weer jaartje verder is gekomen. We gaan luisteren naar muziek van Deep Purple. En dat zijn vier katten die nogal wat kabaal maken in de alley. Smoke in the alley.

0: Deep Purple en Smokin' Yelly met uiteraard zanger Ian op de vocalen. Muziek van Jos de Roy. We zijn toegekomen aan Kings and Queens, het laatste waar ik aan dacht.
1: Het was een les, maar te laat om van te leren. Los als zand, los als zand. In een oogopslag liet mijn ziel zich keren. In jouw hand, in jouw hand. Ga jij nu van me weg, zonder een woord van spijt. Zonder zorg omdat ik op je wacht. Ik moest het je wel zeggen, maar ik heb je nooit veracht. Je weet, dat was het laatste waar ik aan dacht. Er is reden genoeg mij te haten. Wat is waar, dat is waar. Maar je kon altijd goed met me praten. Met elkaar. Met elkaar.

0: ik op je wacht. Ik moest het je wel zeggen, maar ik heb je nooit veracht. Je weet, dat was het laatste waar ik aan dacht. Mijn gedachten die gooide ik naar buiten, naar jouw hoofd, naar jouw hoofd. Toen werd die poging om mij te uiten niet geloofd, niet geloofd. Ga jij nu van me weg zonder een woord van spijt, zonder zorg omdat ik op je wacht. Ik moest het je wel zeggen, maar ik heb je nooit veracht. Je weet, dat was het laatste waar ik aan dacht. Lig ik hier in mijn bed in de morgen zonder jou, zonder jou. Het lied in mijn hart zingt van zorgen zonder jou, zonder jou. Ga jij nu van me weg zonder een woord van spijt, zonder zorg omdat ik op je wacht. Ik moest het je wel zeggen, maar ik heb je nooit veracht. Je weet, dat was het laatste waar ik aan dacht. Dat was het laatste waar ik aan dacht.
1: Jos de Rooij aan de CD Buitengaats uit 2010. Het laatste waar ik aan dacht. Kings and Queens, we zijn bezig met de goede keuzes van de koninginnen. En een van de dingen die ik ga draaien is deze van Suss Jordan. Het is een opname, een beetje een slecht, nou hij klinkt niet echt mooi. Eigenlijk officieel mag dit eigenlijk niet volgens de radio standaard. Kun je dit eigenlijk niet draaien omdat het niet mooi klinkt. Maar ja, er zit emotie in en er zit herinneringen zitten eraan vast. En daarom gaan we het toch doen. We gaan luisteren naar muziek van haar uit 22 januari 2016... optreden in P60 in Amstelveen. Dit is So Hard, Suss Jordan.
2: This is a song about the sea.

Sas Jordan in P60 in Amstelveen in Nederland met So Hard in 2016. Zij is geboren in Birmingham in Engeland, maar groeide op in Montreal, Canada. En geboren in, wat was het ook alweer, op mijn hoofd, 23 december 1962. En ze overleed 2 oktober 2026. De officiële doodsoorzaak is niet echt bekendgemaakt, maar er vermoeden is dat er iets van kanker in het spel zat. En dat er noodlottig is geworden. Muziek van Sas Jordan uit 1988, de debuutsingle die een joekel van de hit werd, Tell Somebody.

Eerste single van Sas Jordan, Sas Sarah Jordan. En So Hard, nee niet Tell Somebody. Uit 1988 was dat. Muziek van The Bodyguard van Whitney Houston, die film. Daar had ze een nummer samen met Joe Cocker. We gaan luisteren naar Trust In Me.

Soundtrack The Bodyguard worden Joe Cocker en Sus Jordan samen in Trust in Me. Tijd voor de goede keus van Carolien. Schotse folk uit 1970. Fantastische mooie muziek van The Marmalade. Hier is Reflections on My Life in krinkelend, krankelend, bratte mooi stereo.

Wat een plaats, zeg. 1970, Reflections of My Life, hoor, de Marmalade uit Schotland. Next is muziek van 10cc, Dreadlock Holiday.

10cc en Deadlock Holiday. In het 1978 daarvoor de Reflections of My Life van de Marmalade uit Schotland. En eigenlijk ook die platen andersom moeten draaien. Want gewoon kunnen zeggen dat we in Schotland zijn gebleven met Pauline Alexander. Ik denk zowaar denk ik wel een van de allermooiste vocale stemmen in Schotland. Deze dame Pauline Alexander. We gaan luisteren uit 2019 naar The Wonder of Your Smile.

Compositie van Ron Lindsay, hoorde Pauline Alexander uit Schotland. And the Wonder of Your Smile. Wat een stem. Ik vind het geweldig om te draaien, want het is altijd, het klinkt altijd prachtig mooi. Zitterend. We gaan luisteren naar Stephen Seagals. In de kader van Kings and Queens is dit uit 2014. Thunderstruck. Met opmerkelijke slagwerkinstrumenten in de video.

Na al dit kabaal van Steven Seagals, we luisteren naar rustgevende muziek van Dan Gibson. Dit is Air on a G-String. Tot aan de urenwissel.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Hallo, welkom bij Folky Wave, waarbij folk en rock de samenvoeging in een radioprogramma. Hoorden ze juist de Seekers uit 1967, folk uit Australië, It Doesn't Matter Anymore. Gaan gelijk door met een flink aantal verzoekjes die ik heb van Hanna Kaptein. Die heeft me liefst drie platen aangevraagd die we alle drie gaan honoreren. Jawel, zo zijn we soms ook nog. En de eerste die we gaan draaien is meteen eentje van de Swinging Blue Jeans uit 1963 en de Hippie Hippie Shake. Het zijn alle plaatjes over die uit de jaren 60 komen, opvallend eigenlijk. Hanna is waarschijnlijk iemand van wat oudere leeftijd, denk ik dan. Geniet van drie waanzinnig mooie stereo gouden ouders, want we gaan ze wel in stereo draaien voor je. En dat is wel erg, ja, dat is mooi om te horen gewoon. Ook bij de Swinging Blue Jeans. Fuck!

De Swinging Blue Jeans in 1963 en Hippie, Hippie Shake voor Hannah Kaptein. De volgende twee platen, die vond Hannah wel leuk om dat even erbij te vertellen ook. Omdat we zo heel veel Kings en Queens doen. Had ze gedacht, nou, dan ga ik een klein beetje meedoen daarin. En daarom kwam ze met twee tracks die daar een klein beetje naar verwijzen. De Royal, koninklijk, Showband Waterford en de...

Officieel in 1964 uitgebracht, maar dat in 1965 een nummer 1 hit in Ierland. De hakkelbak van de Royal Showband Waterford. Ook de volgende plaat is koninklijk. Het is namelijk de plaat die gaat over Henry de VIII, de koning van Engeland. Een beetje een vrede koning. Hij had ook heel veel vrouwen had hij. Een stuk of 6 heb je er gehad. En de meeste eindigden met zonder hoofd of op anderlei nare wijzes in kerkers en zo. Maar in ieder geval, Henry de VIII gaat deze plaat over. Hummus en uit 1965. I'm Henry the VIII.

Hermits, Hermits en I'm Henry VIII. I am uit 1965. We gaan, daarmee stappen we eigenlijk meteen al in Kings and Queens. Aflevering nummer 30 is dit. En we gaan luisteren naar Supertramp en Free as a Bird.

Supertramp in 1987 en Free as a Bird. De hoorbaat is eentje uit 1972 van Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally. Nou ja, natuurlijk.

goed op de tekst gelet. En inderdaad, nu begrijp ik inderdaad waarom deze plaat in de lijst is beland. 1972, Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally. Maar alleen is het ook maar een, is ook altijd wel een beetje betrekkelijk. Want je hebt natuurlijk altijd Friends.

wonderschone 2022 versie van Friends van Renaissance. Komt van de remaster en extended version van Azur de Oor. Waar die oorspronkelijk uit 1978 stamt. Dus dat uitgebreid, wat mooier gemaakt en wat langer. Over terugkijken gesproken, dat moet je niet al te vaak doen, ook niet te veel. Maar soms moet je een klein beetje terugkijken, maar niet te vaak. Don't look back.

Boston en Don't Look Back uit 1978, ja, tijd terug. Muziek van de goede keuze van Caroline. Ik denk ik er drie ga doen, maar liefst. Uit 1965 komt deze van The Birds, Turn, Turn, Turn.

Supergroepen uit de jaren 60, The Birds. In 1965 een Turn. We gaan een jaartje verder, 1966, dan vinden we Dave Barry en Mama. In een prachtige mooie Radio Wallerton Stereo Remix.

De derde selectie van de goede keus van Caroline is eentje van Nederlandse bodem overigens, 1969. The Swinging Soul Machine, Spooky's Day Off. Waarom heet die plaat zo? Nou, het is een instrumentaal nummer. En Spooky, van, we kennen hem onder andere van Spooky en Sue, was even niet aanwezig voor de teksten. Dus met het instrumentaal, Spooky's Day Off.

Spooky's Day Off hoorden we en Swinging Soul Machine uit 1969. De goede keus van Caroline werd samengesteld door Caroline. Terug naar Kings and Queens. Dit is uit 1994. Sus Jordan. En Pissin' Down.

Sarge Jordan, Pissin' Down in 1994. Overleed in oktober, begin oktober van dit jaar. Van het jaar 2026. En in ja, 63 jaar, veel te jong. Muziek van Sarge Jordan uit 2010, Love and Affection.

0: Sast Jordan, voor altijd 63. Love and Affection worden wij uit 2010. Ja, dan zit zo met de tijd er al op. Het gaat zo snel, zo snel van wel. Zo'n plaat die nog willen draaien, maar daar komen we even niet toe. Dat wordt dan weer een volgende keer. Ik wens jullie nog een hele prettige dag toe, of wellicht wel een nacht. Hangt erop wat je gaat doen allemaal. En graag tot de volgende Folky Wave. De laatste plaat in het programma zal eentje zijn die duurt tot aan de uurwissel van Dan Gibson. Nummer getiteld Ahu Hu, Until We Meet Again.
1: I feel the gates are closing. So enter your own world again, or be sure to stay forever. Once they are closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their voice and cherish what you've heard.